0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later.

0: als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. King Distortion.

0: Team Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends. En iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion. Met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: King Distortion.

have

If everything we love gets

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Dit is Kink Distortion.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de Amerikaanse staat Washington is het alle hens aan dek door bosbranden. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en honderden gebouwen zijn verwoest. De gouverneur heeft een noodtoestand uitgeroepen en hoopt op hulp van de landelijke overheid. Washington ligt in het oosten van de VS bij Canada. In Gelderland is een heftig verkeersongeluk geweest op de A50. De bestuurder zou de macht over het stuur hebben verloren en sloeg over de kop. Er zaten 5 mensen in de auto en die zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. 2 volwassenen en 3 kinderen. Het is niet duidelijk hoe het met ze is. Mensen die vanmorgen met de trein willen, moeten in het zuiden van de Randstad iets anders verzinnen. De bovenleiding is kapot. Er rijden minder treinen en er vallen ook treinen uit. Intercities tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Na de spits moet alles weer normaal rijden. En hardrijders hebben nu een nog grotere kans om betrapt te worden, want vandaag begint de flitsmarathon. Bijna alle Europese landen doen mee. Er wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn, zoals provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. De actie duurt de hele week. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groener wonerscan op hypotheker.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
5: It's funny because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De treinen tussen Utrecht, Rotterdam en Den Haag komen weer op gang. Het repareren van een kapotte bovenleiding duurde langer dan verwacht... en aan het begin van de spits reden er geen intercities... maar alles zou nu weer terug naar normaal moeten gaan op het spoor. Het stroomnet moet nodig worden uitgebreid... maar door steeds meer bezwaren van omwonenden schiet dat niet op, schrijft Trouw. Volgens netbeheerder Tennet zitten mensen niet te wachten... op nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt. Ze maken 2 keer zo vaak als vroeger bezwaar. In de staat Washington, in het noordwesten van Amerika... zijn enorme bosbranden. Die hebben honderden gebouwen verwoest... en tienduizenden mensen moesten hun huis uit. Alle seinen staan op rood. Zo geldt een noodtoestand en is het hoogste dreigingsniveau afgekondigd. En de huisarts komt bijna nooit meer aan huis. Nu.nl heeft uitgerekend hoe vaak ze nog op visite gaan... en dat is in 15 jaar gehalveerd. Per 100 patiënten nu gemiddeld 10 keer per jaar. De artsen vinden het jammer, want thuis zie je veel meer van iemands leven en problemen. Maar er is gewoon te weinig tijd. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en erg warme dag. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken. Vanavond is er vooral in het zuidoosten een toenemende kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion. Kink.
14: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
15: Het is weer maandag. En dat had je ongetwijfeld door. Maar hoe zit je erbij? Hoe zit jij nu voor de radio?
16: Een hele goede morgen.
15: Is het een gevoel van...
16: Alsof er een enge kabouter met lode schoentjes door mijn hersenpan stapt.
15: Of ben je net zo lekker fris en fruitig als dat ik zelf ben? Lieve metalvrienden, goedemorgen. Tijd weer voor een hele nieuwe week. Welkom bij Keihard in de Ochtend. We zijn weer de hele week tussen 7 en 9 op Kink Distortion. Kijk ik terug naar het afgelopen weekend, zag ik dat er heel veel metalvrienden hebben gekeken naar de streaming van Wacken Open Air. Voor degenen die daar niet waren en toch erbij wilden zijn. Ik heb gehoord dat er heel veel goede concerten waren. En ik zag heel veel lovende recensies, / verslagen, / spontane uitbarstingen over het concert van Savatage afgelopen zaterdag in 013. Het was fantastisch, hoorde ik. En als ik het dan zo lees, dan heb ik weer niet spijt, want ik kon er niks noemen. Ik kon er dus niet bij zijn. En dat vond ik wel heel jammer. Maar hey, dat was afgelopen weekend. We hebben een gloednieuwe week voor de boeg. En zoals elke ochtend kijken we even wat er vanavond op de planken staat in het land. Ik zie Volvo Denia in Alkmaar staan in de hal 25. Ik zie Alien Ant Farm in de Neushoorn in Leeuwarden. En de band die we nu gaan draaien, Protest the Hero, Tivoli Vredenburg vanavond. En vandaag, en dus vanochtend, en eigenlijk gewoon nu, hoor je ze in Keihard in de Ochtend. Protest the Hero van hun nieuwe album is dit Mouthpiece.
17: Keihard in de Ochtend met Mike Arns. King Distro.

Het is bij mij altijd stuivertje wisselen welk album er in de top staat van de Metallica discography. Dat is altijd Master of Puppets of Ride the Lightning. Afgelopen weekend Ride the Lightning weer eens keihard gedraaid. En toen enorm zin om deze vandaag in keihard in de ochtend te draaien. Creeping Death van Metallica. Daarvoor nog die plaat van het nieuwe album van Protest the Hero. Dat album heet Within, kwam 2 weken geleden uit. De opener van het album is Mouthpiece. En zometeen stel ik je voor aan de nieuwe grote dikke ikke tip van deze week. Maar nu is nog Tremonti en Leave It Alone.

Tranti en Leave It Alone. Tijd geworden om je voor te stellen aan mijn nieuwe grote dikke ikketip van deze week. Dat is de plaat die je dan iedere dag de komende week gaat horen in Keihard in de Ochtend. Goedemorgen trouwens, mocht je net inschakelen. En het is een single die ik vorige week al een keer heb gedraaid, maar ik vind hem zo goed en het brengt ook zoveel oude herinneringen op een of andere manier bij mij teweeg, dat ik er niet omheen kon om hem deze week te verkiezen tot mijn grote dikke ikketip. Ik heb het over de single World Alone van Tony Iommi. Er komt een soloalbum aan. Voor het eerst sinds Fused uit 2005 komt er nu From the Dark. 23 oktober 2026 komt die uit. En verder op de single hoor je de zanger Jørn Lande. Uit Noorwegen komt die. Verder op de bas Becky Baldwin. Die ken je misschien van Merciful Fate. En op drums Carl Brazil. Plaats geproduceerd trouwens door Mike Exeter. Die was ook betrokken bij Sabbath 13, het laatste album van Black Sabbath. En waarom brengt deze single voor mij wat oude herinneringen teweeg? Het doet mij heel erg denken aan zijn periode met Heaven and Hell en Ronnie James Dio op de vocalen. Let maar op, dit is gewoon, ja, en daarom raakt het mij ook enorm. En dus is het deze week de grote dikke ikketip Tony Iommi en zijn single die vorige week verscheen, World Alone. En die hoor je de hele week in Keihard.

0: erin of doneer.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Dit is Kink Distortion.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het schiet niet op met de broodnodige uitbreiding van het stroomnet, meldt Trouw. Netbeheerder Tennet wil wel, maar stuit steeds vaker op bezwaar van omwonenden. En dus kunnen nieuwe hoogspanningsmasten niet worden gebouwd. Drugsmokkel gaat steeds vaker via de post. Dit jaar zijn al evenveel drugspakketjes onderschept als de 3 afgelopen jaar bij elkaar, meldt de Telegraaf. De smokkel via havens wordt juist minder. En in heel Europa begint vandaag een flitsmarathon om hardrijders te pakken. Er wordt vooral geflitst op plekken waar vaak ongelukken zijn, zoals provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. Het duurt de hele week. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en erg warme dag. Vanmiddag wordt het op veel plekken 30 tot 35 graden. Vanavond kan in het zuiden een onweersbui vallen. King Distortion.

Uit de hele oude doos hoorde je Bad Brains en Band in DC. Zometeen een keihard in de ochtend op de King Distortion. Goedemorgen. Hoor je Audioslave en Be Yourself, maar eerst de band die een aantal jaren geleden verraste met een naamswijziging. Ze gingen van Destillator naar Cryptosis. Daarna brachten ze een prachtige plaat uit, Bionic Swarm. De laatste, Celestial's Death. Season? Nee, Death. Was ook fantastisch, die kwam vorig jaar uit. Maar van het debuut is dit Cryptosis en Death Technology.

prima advies van Audioslave. Be yourself. En daarvoor nog Cryptosis en Death Technology. Ze traden in juni nog op trouwens. Hè, in de UK en in Ierland met Voivod. En Midnight hebben ze zeer succesvol gedaan. Mocht je ze nog live willen zien. In oktober staan ze nog 3 dagen in Duitsland. Respectievelijk Oberhausen, Kassel en Kassel. En respectievelijk op 9 oktober, 10 oktober en 10 november. Het is tijd geworden voor een nieuwe single. Anderhalve week geleden kwam die uit. Ik ben erg enthousiast altijd over zijn Consortium Projects. Deel 6 komt er binnenkort aan. Ian Perry, daar heb ik het over. En van dat deel 6 is dit de eerste single. A Kingdom for Heroes.

Ian Parry's Consortium Project, deel 6 komt eraan. En dit is de eerste single daarvan, A Kingdom for Heroes. Zometeen na 8 uur neem ik je mee naar de lijsten van Aggerman. Op dit moment hoor je hem even niet op vrijdag, over 2 weken weer wel. Dus de zomerstop voorbij. En de lijst heb ik wel, natuurlijk. Neem de top 10 met je door en ik draai de nummer 1. En zometeen direct na 8 uur, Sepultura. Maar eerst nog de band die onlangs hun laatste album uitbracht, Megadeth. De eerste single daarvan was Tipping Point. De band zou ook stoppen met toeren, maar ik las ergens dat de agenda tot 2028 nog vol staat. Dus zo vaart loopt het niet. Maar dit zijn ze nog op King Distortion, Megadeth, Tipping Point.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Bij Eurojackpot maak je...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ah, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, pof jij even.
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
2: Street. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
7: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
8: Dit is een boodschap van Sieren.
9: De maatschappij, dat ben jij.
10: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
11: Huh?
12: Maak

0: anders doet.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Klagende omwonenden vertragen steeds vaker de uitbreiding van het stroomnet, meldt Trouw. Netbeheerder Tennet zegt dat er 2 keer zo vaak bezwaar wordt gemaakt als vroeger. Mensen willen geen nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt en ook grondeigenaren werken niet mee. Drugsmokkel via de post is enorm toegenomen, schrijft de Telegraaf. Dit jaar zijn al evenveel drugspakketjes onderschept als de 3 afgelopen jaren bij elkaar. Vooral wiet wordt vaak met de post verstuurd. De smokkel via havens wordt juist minder. Een huisbezoek van de huisarts wordt zeldzaam. De artsen hebben te weinig tijd. Daardoor is het aantal visites in 15 jaar gehalveerd, meldt nu.nl. De artsen vinden het een nadeel, want bij de mensen thuis zie je veel beter de achtergrond van hun klachten, zeggen ze. En in Europa begint vandaag weer een flitsmarathon. De hele week wordt er extra gecontroleerd op hard rijden en niet alleen op de snelweg, maar ook op provinciale wegen, bergpassen en toeristische routes. BNR waarschuwt speciaal voor Zwitserland, want daar kan je nog een extra boete krijgen als je een app gebruikt zoals Flitsmeister. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en erg warme dag. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken. Vanavond is er vooral in het zuidoosten een toenemende kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.
7: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
5: Kink.
8: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

Slash featuring Ian Ashbury van The Cult. En Ghost hoorde je op King Distortion. Dit is Kuit in de Ochtend. Goedemorgen, waarmee ik je zo dadelijk meeneem naar de lijsten van Acherman. We nemen de top 10 door en draaien de nummer 1. Maar eerst de nieuwe single van Future Palace. Die heet Research. En die komt van het nieuwe album Resurgence. En die kwam afgelopen vrijdag uit.

Future Palace and Research. De band gaat ook op tour. Het heet The Deep Blue Tour 2026. Wat dat met de titel van het album te maken heeft, ik heb geen idee. Want dat album, dat heet dus niet Deep Blue. Nee, heet geen Deep Blue. Ja. Zou het eerst wel heten, geloof ik. Maar ze hebben voor een andere titel gekozen voor het album. En het heet Resurgence. Dus Resurgence. Zo heet het nieuwe album van Future Palace. Overigens gaan ze niet in Nederland optreden. Dichtstbijzijnde is denk ik 11 oktober. Sint-Niklaas in België. En dan treden ze op in De Casino. Ik ga je meenemen naar de lijst van Achermandenlijst die je normaal liter hoort op vrijdagmiddag op King Distortion. Maar aangezien er een zomerpauze is, is die afgelopen weekend niet geweest. Maar ik heb hem hier wel voor me liggen. Ik ga met je doornemen. De top 10 althans en de nummer 1 ga ik draaien. Op 10 van 5 gezakt. Snakes for Dinner van Mastodon. Nieuw op nummer 9. Metalite. Echoes of You. En 8 ook nieuw binnen. Black Spikes en Zelvar. Goddamn Beautiful van Audrey Horn komt binnen op nummer 7. En de nummer 1 van vorige week zakt naar 6. Anthrax. The Edge of Perfection. Nieuw binnen op nummer 5. Insomnium en Gleam in the Dark. En gezakt van 3 naar 4. Glory Hammer. Ultimate Sacrifice. De top 10 binnengekomen is Last Man Standing van Sirius Black op nummer 3, nu vorige week 11. En op 2 nieuw binnen. Daar is 156 Silence, 165 Silence. En Swept from Under. En dan te zaken is Call of the Void. En dus hebben we ook weer een nieuwe nummer 1. De plaat die vorige week nog op nummer 2 stond, is nu de nummer 1 geworden. Het is de nieuwe single van Marilyn Manson, nu in Keihard in de Ochtend. Nummer 1 in de lijst van Achermand, Front Toward Enemy.

Keihard in de ochtend, King Distortion, Mouth for War van Pantera. Daarvoor draaide ik nog de nummer 1 uit de lijst van Aggerman. Front Toward Enemy van Marilyn Manson. En in die lijst kwam op nummer 7 binnen Audrey Horn. God Damn Beautiful. Dat is een goddamn goede single. Dus die ga ik straks ook nog voor je draaien. Dat niet alleen. Ik heb ook nog Gary Moore en Phil Lynott voor je klaarstaan. Biohazard komt eraan. En zometeen Rammstein. En nu nog van een debuutplaat in 1994. De plaat heette Skint. De band heette Bithong. Ze kwamen uit Zweden. En dit is Schizophrenic Pavement. Yeah.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker.

Du hast mich. Du hast. Du hast.

0: Er gaan wat geruchten dat Rammstein in 2027 weer met een Europese tour zou komen. Dit is nog niet officieel bevestigd door de band. Dus mensen trappen niet in. Zie je bepaalde aankondigingen, misschien wel dat je al tickets kunt bestellen, doe het niet. De band heeft het nog niet officieel bevestigd dat er een nieuwe tour van hen aankomt. Je hoorde ze natuurlijk met Do Hast op King Distortion. Dit is Keert in de Morgen. In de morgen? Keert in de Ochtend. We doen het pas 5 weken, dus waarom zou ik hier aan moeten denken hoe de titel van de show is? Keert in de Ochtend. En zo net was onze koffiejuffrouw Daphne nog koffie aan het rondbrengen op de redactie. Inmiddels zie ik dat ze vertrokken is, dus ik vermoed dat ze alvast naar boven is. Ik ga je nog even vertellen dat op 3 augustus 1986 in Maastricht 35,9 graden werd gemeten. Het was destijds een van de hoogste temperaturen ooit in Nederland. En het geldt nog steeds als een van de heetste. Daar komt ie hoor. 3 augustussen. Augustussen. Ja, 3 augustussen. Nou, inmiddels is onze koffiejuffrouw Daphne naar het dak van de King Studios. Daar staat onze enige echte Keert in de Ochtend weermachine. En zij kan jou precies vertellen wat de exacte temperatuur van dit moment is.
1: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.

0: 19,3 graden. King.
1: Kippenvelder op je kloten.

Wat een heerlijke comeback single was dit van Biohazard Punishment. King Distortion keert in de ochtend met, zoals beloofd, nu de nieuwe single van Audrey Horne. De band komt uit Noorwegen. Brengt binnenkort hun 8e plaat alweer uit. Achilles heet die. 6 september komt die plaat uit. En de nieuwe single Goddamn Beautiful, ja, doet een klein beetje denken aan Thin Lizzy. En de band zegt ook, geeft eerlijk toe, voor dit nummer is Thin Lizzy een enorme inspiratiebron geweest. Nieuwe single van Audrey Horne heet Goddamn Beautiful.

King Diamond, Halloween, niet andersom. Niet Halloween met King Diamond, want volgens mij heeft Halloween nog geen nummer gemaakt over King Diamond. Maar daarnaast hoorde je natuurlijk de onmiskenbare vocalen van King Diamond zelf. Tot zover de maandagse aflevering van Keihard in de Ochtend. De kop is er weer af, we kunnen er weer de hele week tegenaan. Want morgen zijn we er natuurlijk weer tussen 7 en 9 op King Distortion. Met dan een hele mooie cover. Dat doe ik altijd op dinsdag, zo rond 7:15. Pak ik een popliedje en daarvan een metal cover. En dit is misschien wel een van de mooiste metal covers die ik ooit heb gehoord. Hé, hey, dat is morgen. Verder hoor je natuurlijk vandaag de schitterendste rock en metal op King Distortion. Cas die zorgt daarvoor. Cas is degene die ervoor zorgt dat dat allemaal blijft doorgaan. En dan is over 2 weken de zomerstop weer voorbij. En dan kan ik al die mooie shows op King Distortion weer gaan aankondigen. Maak er een prachtige maandag van. Ik heb nog 1 plaat voor je. Bruce Dickinson bracht 2 jaar geleden een hele goede soloplaat uit. The Mandrake Project. En dit is Afterglow of Ragnarok van dat album. Tot morgen.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Goeie kans dat de benzineprijs verder daalt. Die volgt meestal de olieprijs en die is gedaald na de aankondiging van president Trump dat Amerika voorlopig Iran niet aanvalt. Trump was dat wel van plan, maar Iran en andere landen hebben hem gevraagd om te wachten omdat er wordt gewerkt aan een akkoord. PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Het ging vooral naar beneden doordat er voor pakketjes van Aziatische webshops nu strengere regels gelden en spullen daar vandaan niet meer spotgoedkoop zijn. Verder geven mensen online sowieso minder geld uit. En dat drukte de omzet, zegt PostNL. Het wordt normaal om door te werken naar je pensioen, zegt het AD. In steeds meer cao's staan daar afspraken over. Nu al vraagt een kwart van de werkgevers aan 67-plussers om te blijven of haalt ze terug met een tijdelijk contract en werktijden in overleg. Ze zijn vooral waardevol om jongeren in te werken. En de nieuwe Spider-Man-film Brand New Day gaat wereldwijd als een malle. In het openingsweekend bracht hij ruim $900 miljoen op, net geen record. Dat is al een paar jaar in handen van de Avengers-film Endgame. Maar kenners denken dat dat record er later alsnog aan kan gaan. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt erg warm. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Er komen wat wolken voor. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe. En dat was het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja. Van Jumbo.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het van weer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
9: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
10: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Steeds meer werknemers werken door naar hun pensioen. Bij een kwart van de bedrijven is dat al normaal en het staat ook steeds vaker in de CAO, meldt het AD. Het komt natuurlijk door het personeelstekort en ook doordat mensen zelf langer actief willen blijven. PostNL bezorgt minder pakketjes, vooral uit Azië. Het komt door de hogere invoerrechten in Europa, maar ook doordat mensen sowieso minder uitgeven online. Dat komt volgens PostNL door onzekerheid over de toestand in de wereld en kan weer aantrekken als er bijvoorbeeld vrede komt in het Midden-Oosten. Nu door de droogte het waterpeil in veel grote rivieren recordlaag staat, moeten meer en meer Gelderse pontjes hun diensten staken, zegt de regionale omroep. Een aantal lag al even stil en gisteren kwam onder meer het voetveer bij Reden erbij. Omdat sommige pontjes nog wel varen, is het advies om voor vertrek even internet te checken. En er komt later deze maand bijzonder materiaal uit van André Hazes. Eind juni werden in een geluidsstudio in Spakenburg opnames gevonden van een concert dat hij in 1998 gaf in Benidorm. De banden lagen al die tijd in een kast. Maar het was een heel goed concert, zegt de studio. En daarom komen er een cd en een dubbel LP van. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt erg warm. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Er komen ook wat wolken voor. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe. En dat was het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA IJs.

0: Libra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. Een liter fles. 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het risico op natuurbranden is in ons land bijna verdubbeld, blijkt uit een data-analyse van RTL. De afgelopen 10 jaar waren er 32 dagen met een verhoogd risico. De jaren daarvoor waren dat er gemiddeld maar 17. Het gaat om dagen dat er verschillende omstandigheden samenkomen, zoals hitte en droogte. Het dodental door de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta is verder opgelopen en staat nu op 88. De meeste verdronken toen ze zwemmend vanuit Marokko Ceuta probeerden te bereiken. Wie de oversteek wil maken moet om een barrière heen die in zee ligt en verder zijn er steile, scherpe rotsen. Iran ontkent dat er op dit moment met Amerika wordt gepraat. President Trump had gezegd dat er vanaf vandaag weer gesprekken zouden zijn, maar Iran zegt dat er momenteel alleen met Oman wordt gepraat over de Straat van Hormuz. Om die weer helemaal te heropenen moet Amerika alle aanvallen op Iran stoppen. Trump bevestigde dat in het weekend al. En het enorme succes van de film The Odyssey is ook een boost voor het Italiaanse eilandje Favignana, een van de filmlocaties. Toeristen uit veel landen willen er massaal naartoe, onder meer om het kasteel van Odysseus in het echt te zien. Dat levert het eiland $500 miljoen aan extra inkomsten op. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm vandaag. Vanmiddag wordt het op veel plekken 30 tot 35 graden. Er drijven ook wat wolken over, maar het blijft droog. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Veel deals bij Bol.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Martian. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: Hallo, met Peter van Os van de Bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Lekker van Albert Heijn.
11: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De twee mannen die dit weekend werden aangehouden voor het bekladden van het Nationaal Monument in Amsterdam moeten voor de rechter komen, zegt het OM. Ze worden verdacht van vernieling. Een van de twee werd op heterdaad betrapt door langsrijdende agenten. Met dodenherdenking werd het monument ook al beklad. In Egypte zijn volgens de eerste berichten geen slachtoffers gevallen bij de aardbeving vannacht. Hij was in het noorden bij Suez en was voelbaar tot in Cairo. Daar zijn 3 gezinnen geëvacueerd uit een gebouw dat op instorten stond. In Suez stortte een balkon in. Bij de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta zijn tot nu toe bijna 90 mensen omgekomen. De meeste verdronken toen ze via het water vanuit Marokko naar Spaans grondgebied wilden. Dat is een lastige en gevaarlijke tocht en ook nog vaak zonder resultaat. Spanje zegt dat uiteindelijk iedereen terug moet naar Marokko. En wielrenner Tadej Pogacar heeft na zijn overwinning in de Tour eindelijk de knoop doorgehakt. Hij doet ook mee aan de Vuelta in Spanje. Het bleef de afgelopen tijd stil terwijl er volop geruchten gingen over zijn deelname. De Vuelta is de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Hij begint over 3 weken. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm vandaag. Vanmiddag is het op veel plekken 30 tot 35 graden. Er drijven ook wat wolken over, maar het blijft droog. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan.

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: King! King Distortion.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcrème?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis. Van school.

0: doneren.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
9: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Vredesdemonstranten blokkeren de ingang van vliegbasis Volkel. Ze herdenken de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki 81 jaar geleden en protesteren tegen oorlog in het algemeen. In Volkel liggen Amerikaanse kernbommen opgeslagen en er staan straaljagers die ze kunnen dragen en afwerpen. De twee mannen die het monument op de Dam in Amsterdam hebben beklad, moeten voor de rechter komen. Ze werden op heterdaad betrapt terwijl ze teksten tegen mensenhandel aanbrachten. Vorig jaar kladde iemand een pro-Palestijnse kreet op het monument. Diegene kreeg geen straf. Hij moest wel het schoonmaken betalen. De droogte en de lage waterstanden zitten ook de pleziervaart in Gelderland in de weg. Op sommige plaatsen kunnen boten de jachthavens niet uit. En als er op het water weinig te doen is, komen er ook minder toeristen en is het stil in de horeca, zegt de belangenclub in de watersport. En FIFA-baas Infantino ziet na zijn mislukte investeringsplan steeds meer steun wegvallen. Zo staat de voetbalbond van Wales niet meer achter zijn herverkiezing. Infantino stelt het belang van voetbal niet voorop en dus is ons vertrouwen weg, zegt Wales. De verkiezing is volgend jaar maart. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
10: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
0: Kink. Distortion.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
8: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In een natuurgebied in Limburg is brand uitgebroken. Het is in de buurt van Venray. Het is een zeer grote brand en hij breidt zich snel uit door de droogte. De brandweer is met veel mensen en wagens bezig en roept iedereen die er niks mee te maken heeft op om weg te gaan, anders lopen ze in de weg. De gijzelnemer van een café in Ede is veroordeeld voor een tweede gijzeling in de gevangenis in Vught. Hij zat daar zijn straf uit voor de Edezaak en bedreigde medewerkers met fruitschilmesjes die hij had gekregen om een smoothie te maken. Hij zit nu in de TBS-kliniek. De extra straf is voorwaardelijk. De stuw in de Nederrijn bij Driel gaat voor het eerst in zijn bestaan helemaal open. Het zijn twee grote halve bogen. Normaal zijn ze hooguit gedeeltelijk open, maar dat is nu anders door de extreem lage waterstand. De stuw staat bekend als de kraan van Nederland, omdat die het water verdeelt tussen de IJssel en de Lek. En vredesdemonstranten hebben de ingang geblokkeerd van vliegbasis Volkel. Ze herdachten de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki 81 jaar geleden en protesteerden tegen oorlog in het algemeen. In Volkel liggen Amerikaanse kernbommen opgeslagen en er staan straaljagers die ze kunnen dragen en afwerpen. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: not yourself. You wanna know what Zeus said to Narcissist? You better watch yourself.
1: King Distortion, keihard in de ochtend.
2: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
1: Keihard in de ochtend.
2: Keihard in de ochtend op King Distortion.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Kink. Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten.

0: Deals bij Bol.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en verdelen gaan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar €6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noorden van Limburg staat een groot stuk bos in brand, niet ver van Venray. Volgens de brandweer woedt het vuur hoog in de bomen en kan het snel van boomtop naar boomtop. Dat maakt blussen lastig. Vanwege de brand rijden er tussen Nijmegen en Venray voorlopig geen treinen. Nederland waarschuwt mensen die vanuit Marokko het Spaanse Ceuta hebben bestormd om daarna bij ons asiel aan te vragen. Ze zijn volgens het kabinet niet welkom en worden teruggestuurd. Ceuta is een klein stukje Spanje in Marokko. Werd van de week overlopen door tienduizenden migranten die hopen op een beter leven in Europa. Zangeres Sophie Straat wordt niet vervolgd voor uitspraken die ze deed op een festival onlangs in Brabant. Ze had gevraagd of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor bijvoorbeeld vrouwen. Bij meldpunten kwamen honderden discriminatieklachten binnen, maar volgens justitie is het niet strafbaar wat ze zei. En er is geloot voor de Champions League en NEC weet nu wie de mogelijke tegenstander wordt in de play-offs. Ze spelen dan tegen of het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gilles. Maar eerst moet NEC in de voorronde zien af te rekenen met het Griekse Olympiakos. Het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Tank.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Odido.
10: King Distortion.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In een plas in Rotterdam wordt gezocht naar een vuurwapen. Dat zou gebruikt zijn bij een moord van jaren geleden. De politie werd erover getipt en doet er nu alles aan om het wapen te vinden. De plas waar het onderzoek aan de gang is, ligt in het stadsdeel Rotterdam-Alexander. Om welke moord het precies gaat, zegt de politie niet. In Noord-Limburg, waar een stuk bos in brand is gevlogen, is een camping ontruimd. De lucht is vanwege de rook zo ongezond dat de 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Het brandende natuurgebied ligt niet ver van Venray. Daar is het treinverkeer stilgelegd. Ook is vanwege de brand een afrit van de A73 dicht. De demonstratie bij vliegbasis Volkel is voorbij. Vredesactivisten blokkeerden vanmiddag de ingang. Ze herdachten de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki. Dat is deze maand 81 jaar geleden, dus bleven de demonstranten 81 minuten zitten. De blokkade was in Volkel omdat daar straaljagers zijn die kernbommen kunnen afwerpen. En FC Twente heeft een zware opgave om de Conference League te bereiken. Als ze winnen van het Slovaakse dak, moeten ze nog tegen Dynamo Kiev of het Azerbeidzjaanse Karabach. Ook Ajax weet de volgende tegenstander. Bij winst tegen Shelburne uit Ierland moeten ze tegen Noah uit Armenië of Sion uit Zwitserland. Het weer van Weer Online. Veel zon en het is tropisch heet. 30 tot 35 graden. Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en vannacht kan het onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het AB-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

welkom vanuit de huiskamer van Studio Jottem. Dit is Live en Puur op King Distortion. Het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de Lage Landen. En we zitten nog steeds tussen de zomerfestivals in. En dat betekent dat we weer een speciale zomerspecial voor jullie hebben. Hannes sprak nog een vette band op Haltpop. En stiekem zijn er nog best wel wat nieuwe releases uitgebracht. En we duiken de archieven in. En daar hou ik van. Ja, wat luisteren we nou eigenlijk? Ja, pak een beet 25 jaar geleden. Maar eerst kunnen we natuurlijk niet om het bericht heen de hardcore scene een belangrijke en een grote naam heeft verloren. Afgelopen weekend kwam het bericht dat Luke Collar, zanger van Sick of It All, helaas de strijd met kanker heeft verloren. Rest in power, dit is... Scott!

0: vallen gewoon.
1: Ja, zeker.
0: Stick of the Hole was dit met Scratch Surface. En we zaten net even te kijken, wanneer hebben wij ze voor het laatst gezien? Nou, voor mij is dat in 2018 geweest alweer.
1: Ja, en ik heb dus echt geen idee wanneer het voor mij precies is geweest. Ik weet dat ik nog Brakrock, en volgens mij was dat 2016, dat ik ze van een afstandje heb gehoord, omdat ze de openingsavond speelden en wij met pech op 1,5 kilometer van het festival stonden met de auto. Maar ik durf het serieus niet te zeggen of er daarna nog meer is geweest.
0: Nee, maar als ik dan even zit te kijken in de lijst, zie ik 2016 juist weer daar niet staan. Misschien dat je ergens anders het boksen hoorde op dat moment van andere bands.
1: Nee. Ik weet zeker dat ze daar stonden toen we Brakrock waren. Dus ik kan ook eventjes...
0: ja, wel echt onwijs jammer dat gewoon zo'n stem verloren is.
1: Ja, zeker. Hij was een paar jaar geleden... had hij natuurlijk al naar buiten gebracht dat hij kanker had.
0: Ja.
1: En volgens mij 2 jaar geleden het bericht dat hij schoon zou zijn geweest. Maar toch eind vorig jaar dat het weer teruggekomen was. En wat ik dus helemaal heb gemist, wat blijkbaar wel het ding was... is dat hij op een gegeven moment uitbehandeld verklaard was.
0: Mm.
1: Maar dat heb ik dus helemaal gemist.
0: Nou, dat heb ik wel meegekregen, maar ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan.
1: Nee, dat zeker niet. Dus je merkte wel gewoon afgelopen weekend meteen dat de hele hardcore wereld zo'n beetje ook eigenlijk in rouw was.
0: Ja, en terecht ook.
1: Het is zo'n iconische band en iconische stem geweest. En qua persoon ook echt heel fijn naar wat ik heb horen zeggen. Dus zonde. Heel erg jammer. Maar rest in power.
0: Ja, we zullen hem in ieder geval niet vergeten en vast en zeker nog vaker draaien in onze uitzending.
1: Ja, zeker. Dat sowieso. Ja, en eentje om dan even een klein bruggetje te maken die ik ook wel vaker wil gaan draaien. Maar dan gewoon van een Nederlandse band en een nieuwe release.
0: Ja, echt super vet gewoon deze.
1: Ja, heel hard. 2 weken geleden kwamen ze al met een hele vette clip. Waar echt energie van afspoot. En nu eindelijk kwamen ze ook, zijn ze ook te beluisteren op alle streamers. Dit is Bob Mesmet.
0: Oh, zo. Jemig de Buitenlander.

0: Distortion.
1: En het is nog steeds live en puur op King Distortion. En nog steeds de zomereditie. En ik zit weer met een andere band aan tafel van nu vandaag. En dat is Hallows Fire. Welkom.
2: Hoi.
3: Hoi.
1: Hi. Hey, jullie zijn ontzettend lekker bezig. En jullie zijn inmiddels ook bezig met... jullie staan aan de vooravond van de opname van jullie eerste volledige album.
2: Letterlijk.
1: Letterlijk. Hoe voelt dat om daar gewoon nu te staan?
3: Eindelijk.
2: Ja.
3: Eindelijk. Het heeft echt te lang geduurd.
1: Want jullie gaan nu de studio dus in. En wat gaan jullie, wat verwachten jullie ervan om met z'n allen gewoon dit samen te mogen doen als project?
2: Het is een heel goed idee dat we het in delen doen. Want met ons allemaal tegelijk in de studio, dat wordt een dingetje. En we gaan ook opnemen in België, even over de grens.
1: Okay.
2: Dus eerst gaan Dimmy en Dani, is eigenlijk bij het hele proces. Dus eerst gaan Dimmy en Dani, die gaan dan de drums doen. En dan, dus er zijn max 2-3 personen tegelijk van de band. Ik denk dat dat ook het werkschema wel een beetje bevordert, zeg maar.
1: Ik kan me iets bij voorstellen, maar hebben jullie ook een moment dat jullie uiteindelijk met z'n allen samen gaan zitten om alles weer te checken? Of is het gewoon echt, jullie gaan stap voor stap alles opnemen en het wordt stap voor stap ook samengevoegd?
4: Ja, inderdaad, we gaan in delen opnemen. En ik denk als het eenmaal helemaal gemixt hebben, we gewoon een afproduct, dat we dan in met z'n allen zullen het checken en overleggen.
2: Het is wel een mooie band roadtour eigenlijk, als we dan wel voor de laatste keer met z'n allen die kant op gaan.
4: Ja, nice. Ik weet niet als het per se daar hoeft, maar...
5: In principe hebben we alles al op demo staan. Dus het hele album is in principe, dus hebben wij allemaal al goed voor ons. Alleen het eindproduct, die luisteren we waarschijnlijk met z'n allen als de eerste grove mix klaar is, denk ik.
1: Ja, en jullie zijn als band inmiddels gewoon alweer ruim 10 jaar bezig. Of bijna 10 jaar zijn jullie bezig.
2: Kleine 10 jaar, sorry.
1: Maar volgens mij, ik heb een beetje het gevoel dat het voor jullie een beetje het jaar van de vette optredens gaat worden. Want volgens mij staat iets heel vets op jullie programma.
2: November inderdaad. De wintereditie van Alcatraz basically. Onder andere Hatebreed, Atrophy, Exhumer. En de producer van het album, de bassist van Carnation, die speelt ook mee.
1: Dus, nice.
2: No pressure whatsoever.
3: Maar dank aan Plutofest.
2: Ja, want we zouden oorspronkelijk op een iets kleiner lokaal festival in België staan.
1: Hmm.
2: Maar omdat die op dezelfde dag als Alcatraz waren gepland, hebben ze ervoor gekozen om elkaar niet in de weg te zitten met concurrentie, maar om het samen te voegen.
1: Oké, dan hebben jullie helemaal een hele toffe plek op die manier gekregen.
2: Take notes, andere festivalorganisatoren, gaan elkaar niet in de weg zitten, gaan samenwerken. Want dat is wel de reden waarom wij daar nu staan. En het is, it's a dream come true.
5: Nice. Ja, dat is een optreden wat wel echt opeens uit de lucht kwam vallen voor ons. Mm-hmm. Uiteraard super welkom en heel erg blij mee. Maar dat was een leuk momentje toen dat bericht binnenkwam in onze groepschat.
1: Ik kan me heel goed voorstellen. Ik denk dat we heel veel gaan luisteren naar jullie, zodat de luisteraars thuis ook weten met wie we überhaupt te maken hebben. En dan klets ik zo meteen nog even verder met jullie.
2: Who the fuck is Hallowed Fire?

0: Distortion.
1: Hey, een echt onwijs vet nummer wat we net hebben mogen luisteren. Ik kijk er echt heel erg naar uit sowieso wat er straks nog gaat komen. Dit is natuurlijk een voorproefje van hoe jullie klinken. En het hele album komt er natuurlijk aan. Wanneer kunnen we het eerste nieuwe werk van jullie gaan verwachten dit jaar?
2: Ja.
1: Ja, oké. Okay.
3: We hopen, in principe worden de opnames in augustus afgerond. Eind augustus, midden augustus. En we hopen de eerste mix rond september te hebben. Dus we hopen richting het einde van het jaar de eerste single uit te kunnen brengen. Of de eerste twee. Moet nog even blijken hoe dat loopt in de planning. Maar dat is een doel voor ons waar wij naartoe streven.
1: Nice. Hey, en voor nu, jullie hebben in ieder geval lekker de zomer een beetje wat meer rust volgens mij om voorbij te komen. Om echt te tanken voordat jullie richting de albumrelease en alles gaan. Behalve Alcatraz Indoor, is er nog iets anders waar jullie naar uitkijken nog?
4: Ja, Maatfest. Dat wordt leuk.
2: Moord. Ja, 5 september in Dynamo in Eindhoven.
1: Oh, ook een lekkere plek om te spelen.
4: Ja, zeker.
2: We gaan gewoon even het lijstje af.
1: Je gaat de hele lijstje af, nice.
2: De Rebellion Fest, wat hier om de hoek is, dat is bij de Grote Wijver in Wormerveer.
1: Ook in september, 27e toch?
2: 26e. Nearly Death staan we in Spanbroek. Dat is dan weer even wat verder richting het noorden. Met Schizophrenia onder andere. Wel bekend.
1: Oh ja, heel bekend inderdaad.
2: En verder gaan we ook nog wel wat shows aankondigen. Die zijn nu nog niet bevestigd. Maar we're working on it.
1: Nou, ik ben heel benieuwd en ik kijk heel erg naar uit wat er voor jullie nog gaat komen het komende jaar. Want ik denk dat we echt even wat leuks te wachten staat.
3: Wij kijken er ook naar uit.
1: Dat zou heel erg zijn als dat niet zo zou zijn.
2: Oeh, mysterieus. Oeh. Ah.
1: Hey, echt onwijs bedankt dat jullie even de tijd hebben genomen om bij mij in de studio langs te komen.
2: Mag ik?
1: Ik spreek jullie gauw weer.

0: Ja, dat was Brad met Hesitant Wound en daarna Deep Root Remina. Ja, Remina van Deep Root, een nieuwe release alweer.
1: Ja, en ook daarmee een allerlaatste release binnen Deep Root samen met hun vocalisten.
0: Ja, klopt, want die gaat naar Sun Eater.
1: Dat is een hele goede vraag. Dat moet ik nu heel veel gaan opzoeken.
0: Oh ja, nee, dan ga ik ondertussen nog eventjes over Brad, die we daarvoor nog hadden. Want die staat komende zondag.
1: Ja, klopt.
0: Ja, kijk.
1: In Willemijn.
0: In Willemijn, inderdaad. Samen met onze vrienden van Galamesh.
1: Ja, en het is voor Brad Estelle een exclusieve NL-show.
0: Ah, nice. En ja, ik vroeg net ook al eventjes tijdens het nummer aan jou van... Hey, weet jij wat zo bijzonder is aan de zangeres van Brad met haar microfoon? Maar ze heeft dus echt zo'n oldschool, ja, Madonna of Britney Spears... headsetje op, zodat ze alle moves kan doen.
1: Wel lekker.
0: Ja, zeker.
1: Niet over na te denken. Het lijkt me alleen wel heel erg lastig met volumeregeling. Als je op een gegeven moment een goede uithaal wil doen, je hebt altijd microfoon op dezelfde plek zitten.
0: Ja, en vooral met singalongs. Je kan moeilijk met je hele bakkes in het publiek gaan hangen.
1: Ja, dat wordt inderdaad iets lastig. Gewoon extra microfoon om die daarvoor te gebruiken.
0: Zou eventueel kunnen. Ik heb geen idee. Maar ja, luisteraars, gaan jullie zondag heen? Laat het daarna eventjes weten. Want ik ben wel heel erg benieuwd daarnaar.
1: Ja, vooral ook benieuwd naar hoe onze vrienden van Galamesh het gaan doen daar.
0: Ja, dat is altijd feest. Dat is sowieso altijd feest.
1: Ja, daar kunnen we geen twijfel over hebben meer.
0: Nee, zeker. Ja, en wat ik trouwens ook vet vind. Ik was dus voor deze show een beetje aan het zoeken van... Hey, wat gebeurt er eigenlijk allemaal op dit moment? En ik kwam er ineens achter dat een... Zuid-Afrikaanse vrienden van mij, die zijn ineens na 10 jaar terug. Die hebben ineens weer een nieuwe single uitgebracht.
1: Okay.
0: Het gaat om Truth and His Burden. En die hebben ook nog, volgens mij zelfs 2 keer op Halpop gestaan.
1: Oh, serieus?
0: Ja, zeker. Dus dat is weer even een mooie connectie daarmee. Maar ineens, die zijn weer terug. Ja, wat ga je verwachten? Eigenlijk... Hetzelfde wat ze al gedaan hebben. Hele vette, toffe, melodieuze metalcore. Denk echt begin tense zo'n beetje. En ja, ondertussen heb je eventjes... We stappen weer even terug. Het is inderdaad Sun Eater.
1: Ja, ik moest even zoeken. Want ik dacht eerst, ik zoek het heel snel eventjes in de app erbij. Maar uiteindelijk andere app moeten zoeken.
0: Nee, dus dat komt helemaal goed. Maar in ieder geval, Truth and His Burden, nieuwe release, Live for Today. Ik vind hem heel vet. Check het. Het is Zuid-Afrikaans. Hoe vaak heb je nou metalcore uit Zuid-Afrika?
1: Wordt het ook in het Zuid-Afrikaans verzonnen?
0: Nee.
1: Jammer.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Tour.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Dit is Kink Distortion.

0: Ja, Walls of Jericho met ook een nieuwe release die ik ook niet zag aankomen, The Ascent. En eerder deze maand kon je ze onder andere nog op Iperfest weer zien en horen. Het is toch een van de grote bands van ook alweer een jaar of 20, 25 geleden.
1: Gaat heel hard terug. En ze hebben toch afgelopen jaar ook op
0: op Iperfest, wat ik net zeg.
1: Maar ook op dit is echt heel erg. Nevermind, ze hebben ergens anders ook nog gestaan volgens mij. Maar ik ben
0: dat zou goed kunnen inderdaad.
1: Maar ja, we hebben vandaag ook een gast aan de telefoon. En wat wel echt heel erg toevallig is. Want als je op een festival komt, je spreekt allerlei mensen. En in één keer kom je in contact met mensen waarvan je denkt echt, oh, wat ontzettend tof. En dan hoor je ook nog van, die is ook daar en daarvan. En het gaat in dit geval om Imara. Hoi, Imara.
2: Hallo.
1: Hallo, hoe is het?
2: Goed hoor, het gaat oké.
1: Mooi, want jij bent echt gigantisch druk op het moment met de voorbereiding van een ontzettend tof en ontzettend belangrijk festival op dit moment.
2: Dat klopt helemaal, maar ik word ook door heel veel mensen gelukkig geholpen.
1: Oh, gelukkig, want je bent een van de organisatoren van Beware of Banshees.
2: Ja, dat klopt.
1: En als je op de poster kijkt en alles wat er omheen zit, is een gigantisch divers festival. En dat niet alleen maar door hetgeen wat er gebeurt, maar wil je de rest zelf even vertellen wat in jouw woorden van waarom dit zo belangrijk is?
2: Ja, zeker. Dus Beware of Banshees is een gendernorm doorbrekend festival. En de hoofdreden waarom we dat doen is zodat iedereen zichzelf weerspiegeld kan zien op en naast het podium. Dus we proberen vooral genderdiversiteit heel flink op het podium te laten zien. Dus niet één vrouw op het podium en iedereen die daar dan heel blij mee mag zijn. Maar echt minstens helft-helft en non-binaire mensen, transpersonen. Zodat iedereen een rolmodel kan zien, maar zich ook vertegenwoordigd kan voelen en welkom. En dat is heel fijn en zo begon het. En dat is nog steeds heel erg cool. Maar we zijn ook best wel een beetje gegroeid naar twee podiums. En dat we ook workshops eromheen geven. Zodat iedereen die langskomt ook geïnspireerd kan worden. En tools meekrijgt om het misschien volgend jaar zelf ook iets op te zetten. Of meer genderdiversiteit in de wereld te gooien.
0: Nice, dat klinkt goed inderdaad. En ook mooi om te horen dat ook aan het groeien is. En dat jullie ook de kans bieden aan mensen om gewoon er echt meer over te leren.
2: Ja. Zeker.
0: Oh, tof. En waar ergens gaat het zijn en wanneer?
2: Ja, het is deze zaterdag al, dus het is vrij snel, in de Nijverheid in Utrecht.
0: Oh, lekker centraal.
1: Kijk. Echt een toffe locatie ervoor.
2: Perfect. Zij zijn een hele fijne culturele vrijplaats die ook heel open is en heel erg achter de boodschap staat. En eromheen zitten ook heel veel plekken die ook steeds aangeven mee te willen doen. Dus het wordt elke keer een klein beetje

0: groter. Dit jaar doet ook de bierbrouwerij De Boot 122 weer mee. Volgend jaar gaan we misschien nog een beetje groter. Dus een hele leuke locatie.
1: Echt heel vet. Oeh. Jullie hebben ook echt, nou ja, behalve dat jullie een heel erg tof muziekprogramma bieden, zei je net al, jullie bieden ook allerlei handvatten om in de toekomst zelf wat meer te kunnen bijdragen. Maar jullie hebben volgens mij ook, als ik goed las, iets van een skateworkshop. Je kunt armbandjes maken. Iets met karaoke zag ik ook nog voorbij komen.
0: Ja, dat klopt. Ja, dus we willen eigenlijk een beetje overal die aannames aanpakken. Dus het is niet alleen dat de heavy muziek scène gedomineerd wordt door vooal witte mannen, maar ook andere scene, zoals de tatoeëer scene of de skate scene. En dat wordt steeds beter, maar dat kan nog steeds een beetje beter. Dus we bieden ook skateworkshops aan in samenwerking met Skatepark Utrecht en Blue Tomato en Plankwijven. En dat is voor iedereen, dus niet dat het niet voor mannen is of zo, maar ook zodat iedereen er gewoon aan mee kan doen. En ze hebben twee vrouwelijke tatoeëerders, tweeling, die net een nieuwe shop hebben in Gouda van Helsing.
1: En
0: zo proberen we iedereen aan te moedigen, inderdaad.
2: Nice. Dit klinkt goed, maar ook als een soort van olievlek die zich gewoon langzaam steeds verder uitbreidt.
0: Ja, precies. Dat is de bedoeling.
2: Ah, vet.
1: En jullie hebben een hele vette line-up, want we zaten eventjes te kijken met wat er allemaal staat. En dan zien we onder andere Be Nicers tussen staan. We zien Cowboy Hunters zien we er ook bij staan.
0: Ja,
1: en natuurlijk ook Worlds and Daggers.
0: Mee.
1: En daar gaan we straks ook sowieso nog even over hebben. Maar wat betreft alles wat er allemaal nog gaat komen, ik denk dat we daar zo meteen verder nog over gaan hebben.
0: Wat zeg je?
1: Qua wat er allemaal nog gaat komen en over jouw band zelf, gaan we het zo meteen denk ik verder nog eventjes hebben.
0: Ja, helemaal goed.
2: Ja, dan gaan we eerst even naar muziek luisteren. Dit is namelijk Witch Hunt van Be Nice. Dat is sowieso een goeie om altijd te doen.
0: Dat denk ik ook.

0: Zo, en dat was Be Nice met Witch Hunt. Echt een onwijs lekker nummer. En een van de bands die op Beware of Banshees staat. We hebben nog steeds Imara aan de telefoon. Ja, ik ben echt super vet wat jullie neer gaan zetten komend weekend daar zo. En, oh, ben je er nog?
1: Ja.
2: Hoor je mij?
0: Ja, oh, zo, er ging even iets mis hier technisch. Maar ik hoop wel dat je hoorde wat ik tegen je zei.
2: Ja, ik hoorde wat je tegen me zei.
0: Gelukkig. Hey, want het is, behalve dat het echt een super vet festival is, is het ook een heel speciaal festival volgens mij voor jou om nog een reden. Want het is gewoon de allerlaatste show van Rats & Daggers.
2: Ja, dat klopt. Het is een beetje vluchtig aangekondigd dit weekend, maar we hebben het juist aangekondigd dat we gaan stoppen. En daarmee is Beware of Banshees ook de laatste show. Dus mensen hebben nog één kans om ons te zien. Het zou heel leuk zijn als mensen komen.
0: Ja, en ik denk echt dat mensen die kans moeten grijpen. Want ik heb hem helaas misgegrepen een kleine 3/4 jaar geleden inmiddels. Want ik had het jou al even verteld, Imara. Maar ik wilde vorig jaar met Dierendag wilde ik heel erg graag een toffe show neerzetten met verschillende bands die iets met dieren te maken hadden. Mm-hmm. En toen had ik heel erg in mijn hoofd, ik wil jullie boeken. Ik wil jullie erbij hebben. En uiteindelijk, ik had jullie muziek geluisterd, want ik vond het super vet. En ik denk, oh, die moet ik erbij hebben. En op een gegeven moment, ik had een andere band. En ze speelden. En ik denk, van dit is niet wat ik dacht dat het naar klonk. En dat bleek ze gewoon totaal andere band te zijn die ik had geboekt.
2: Nou ja, zolang ratten in de naam zitten, dan is het helemaal goed.
0: Ja, dat zat er zeker in. Hey, maar ga je nu de show ook op een andere manier aanvliegen dan dat je normaliter de show zou spelen?
2: Nou, het is een beetje lastig natuurlijk, omdat we ook zelf pas vrij kort geleden hebben besloten dat dit onze laatste show gaat zijn. Maar we willen natuurlijk wel een beetje terugblikken en onze favorietjes doen. En we gaan wel weer een nummer doen wat we vaak met andere vrienden gedaan hebben. Tug of War, die hebben we samengeschreven met Wasted Youth Club. Yes. En die hebben we heel veel met Hoofs gespeeld toen we met Hoofs op tour waren. Mm. Dus Thomas komt weer op het podium.
0: Ah,
2: en we gaan er gewoon echt iets heel moois van maken. En ik heb ook lokale artiest gevraagd om een speciale jurk voor mij te maken. Dus die heeft een hele gave soort van witte banshee jurk gemaakt.
0: Oh, tof.
2: En we gaan nog even samenkomen deze week of het erover hebben hoe het zo speciaal mogelijk gaat maken. Maar we gaan gewoon sowieso keihard. Want dit wordt voor ons bitter zoet. Maar dat moet eventjes gewoon een dikke mark achterlaten natuurlijk.
0: Ja, maar dat gaan jullie sowieso doen. En dat hebben jullie eigenlijk de afgelopen jaren ook al gedaan met jullie band. Want jullie zijn een van de bands die onder andere door de popronde zijn neergezet als de vetste live ervaring met de meeste energie die je maar kunt voorstellen.
2: Ja, het is sick hè. Ik zit deze week ook heel veel terug te blikken. En ik ben best wel trots op wat we allemaal gedaan hebben.
0: Want heb je al plannen voor zelf iets met muziek verder te gaan doen? Wat zou zonde zijn als jij zou stoppen?
2: Ja, ik moet zeggen, ik moet heel even een klein pauzetje hebben om weer even de energie terug te vinden. Want we hebben best wel een beetje lang doorgemodderd zonder nieuwe muziek te maken. En dat heeft gewoon een tijdje veel energie gekost. Ik zit zelf ook eventjes veel Phoebe Bridgers, Boy Genius, singer-songwriter-achtige dingetjes te doen thuis. Dus misschien ga ik heel even kort een hele andere boeg op. Maar ik weet zeker dat we allemaal sowieso weer in de muziek gelanden. Onze drummer zit ook in een andere band, Grandfather. En ik denk dat niemand van ons echt stil kan zitten. Dus dat gaat sowieso goed komen.
1: Het blijft toch altijd jeuk, hè, die muziek?
2: Ja, precies. En dat kom je ook niet aan. En ik moet ook zeggen, we hebben gezegd dat we stoppen. Maar we hebben voor onszelf besloten, de kans mag blijven bestaan om het ooit weer op te pakken. We willen gewoon niemand de hoop geven dat we dat sowieso gaan doen. Dat is even de vraag. We hebben even nieuwe perspectieven nodig, zeg maar.
1: Ah, top. Ik ben heel erg benieuwd en ik kijk uit naar alle nieuwe dingen die gaan komen sowieso.
2: Ja, dankjewel.
0: En ik zou zeggen, heel veel plezier komend weekend met Beware of Banshees en natuurlijk met jullie laatste show met Rats & Daggers. En hopelijk spreek ik weer gauw weer.
2: Ja, heel erg bedankt. Superleuk om jullie te spreken en ik denk dat het sowieso goed gaat komen zaterdag.
1: Super, alvast heel veel succes.
0: En wij gaan gauw luisteren naar Cowboy Hunters met Perfect Exceeder.
1: Nee, we gaan eerst luisteren naar Mary van Rats & Daggers.
0: Ah, ja, dat is nog beter.
1: Inderdaad, en daarna inderdaad Cowboy Hunters. En Imara, heel erg bedankt dat je even de tijd voor ons kon maken.
2: Ja, heel graag gedaan. Dankjewel.
1: Hoi.

0: Ja, dat was Cowboy Hans met Perfect Exceeder. En nou mocht ik hem wel afkondigen, het is echt heel stom. Ik heb gewoon letterlijk over de regel heen gelezen, terwijl we het de hele tijd over Rats and Daggers hebben gehad.
1: Ja.
0: Maar ja, ik vind het wel echt super tof dat we Imara even hebben kunnen spreken. En ik vind het daarom echt des te jammer dat ik het gewoon komend weekend niet kan zien.
1: Ja, nee, snap ik. En het is heel fijn dat ze even ruimte voor ons heeft in het drukke schema. Want dat, ja, het gaat niet in de rouw weer zitten in zo'n festival.
0: Nee, dat zeker niet. En ik denk ook echt dat het gewoon met de tijd waar we nu in zitten, dat het gewoon zo ontzettend belangrijk is dat een festival als dit op deze manier georganiseerd wordt.
1: Zeker, zeker. Dus dat is zeker waar. En ja, om het uur nog eventjes even af te sluiten, want we gaan dan weer bijna richting het nieuws. Er zijn gewoon weer twee nieuwe releases.
0: Ja, echt bizar. Die had ik helemaal niet aanzien komen,
1: nee,
0: deze twee.
1: Terwijl we hebben ze zelf nog gesproken vorig jaar.
0: Ja, en dit was gewoon zo'n vette band. En ik ben heel erg blij dat er gewoon weer wat nieuws is.
1: Ja, zeker. Ik ook. Het is Live Sick. Je kan er weer van verwachten wat je er altijd van verwacht. Tough as Hard natuurlijk. Dit is At War With You.

0: Ja, Life Sick at War with You is gewoon weer fucking hard.
1: Ja, en het stomme is, nou stomme, het fijne is, het vliegt gewoon zo voorbij dat nummer. Je wil gewoon meer en meer en meer van horen.
0: Ja, ik weet dus niet helemaal, is het nou gewoon iets los? Of, waarschijnlijk zal het wel weer een opmars zijn na, want het is alweer even geleden dat ze hun vorige plaat uit hebben gebracht.
1: Ja, en volgens mij iedere keer wanneer ze met iets bezig waren en er kwam iets nieuws uit, dan willen ze ook gewoon heel graag door. Zoals ik het volgens mij met hun interview toen de tijd heb gehoord.
0: Volgens mij ook inderdaad. Dus ik kijk er heel erg naar uit en hopelijk komen ze weer ergens in de buurt spelen, want dan wil ik er wel weer bij zijn.
1: Ja, of we moeten gewoon toch een keertje heel erg lief een berichtje gaan sturen van, hey, heb je een keer zin om langs te komen?
0: Dat sowieso inderdaad. Ja, en over in de buurt spelen. Hatebreed heeft ook weer nieuwe muziek. En die staan gewoon binnenkort in Bolwerk in Sneek. Die had ik niet zien aankomen.
1: Nee, maar sowieso, het lijkt alsof ze Nederland gewoon willen claimen. Want ze zijn nu in het zuiden van het land meerdere keren geweest.
0: Ja, dus, maar het is altijd hard. En dit nummer ook weer. Kill Count Increase, Hatebreed. En we zien jullie, of horen jullie na de nieuwsberichten.
1: Nee, naar de boodschappen.
0: Boodschappen en nieuws.

0: Kink. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Vijf uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het zuidoosten van het land zijn 2 natuurbranden uitgebroken. In het noorden van Limburg staat een bos in brand. Die wordt al bestreden door een helikopter met een grote waterzak eronder. Maar er komt er nog eentje bij. In een Brabants bos bij Rosmalen is een brand ontstaan zo groot als een voetbalveld, maar die is onder controle. In Limburg stond een agent uit Roermond voor de rechter omdat hij een vrouw zou hebben verkracht, maar hij is vrijgesproken. Er was ruim 2 jaar geëist. Volgens justitie werd de vrouw verkracht na een strandfeest. De agent zegt dat ze seks hebben gehad, maar er was geen dwang en de rechter ziet er ook geen bewijs voor. Door de lage waterstanden mag er niet overal meer gevaren worden en dat heeft ook gevolgen voor mensen die een riviercruise willen maken. Er worden steeds meer reizen gecanceld of aangepast, vooral riviercruises naar Duitsland. De lage waterstand zorgt ook voor meer en meer problemen voor binnenvaartschippers. En in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt over een maand, op vrijdag 4 september, gestaakt, zegt vakbond FNV. Vanaf het einde van de ochtend worden schepen niet meer geholpen. Het is een actie tegen de geplande miljoenenbezuinigingen op sociale zekerheid van het kabinet. Die willen ze van tafel. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en vannacht kan het op sommige plekken onweren. Morgen minder zon dan vandaag. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion. Kink.
14: Yo, Kink Distortion! Dit is Galamesh! En je luistert naar...
15: Live! Yeah.

0: Ja, dat was All met Think the World. En dat is voor mij echt gewoon zo'n onwijs lekkere klassieker. En ik zat even te denken, hij staat ook op een Punkorama CD. En ik dacht gelijk, het moet nummer 4 zijn. En even gecheckt, het is inderdaad Punkorama nummer 4 waar hij ook op staat.
1: Hey. Die oude Punkorama CD, daar staat zoveel goud op. Dat is heerlijk.
0: Ja, en het blijft stiekem ook wel een guilty pleasure om die gewoon op repeat in de auto te laten staan. Ik heb er nu ook weer eentje die volgens mij alweer 3 weken in de cd-speler zit.
1: Ja, het gaat een beetje lastig.
0: Ja, je hebt geen cd-speler meer. Nee, ja, zonde Jelle.
1: Ik heb nog wel de cd's.
0: Heel goed, ja, die heb ik ook sowieso allemaal nog.
1: Dus het blijft gewoon leuk. En ik zei net ook al, het is heel suf, maar al het muzikale deel is gewoon precies hetzelfde als Descendants. Maar toch pakt het me minder. Ik weet niet wat het is.
0: Ik weet het ook niet. Ik vind het sowieso echt super vet. En trouwens, wat betreft een soort van Punkorama gevoel, maar dan nog net wat anders. Er is nu ook een studio die daar ook gewoon lekker mee bezig is. Big Dog Recordings heeft Pizza Sessions uitgebracht. En die heb ik nu op plaat binnengekregen vandaag.
1: Okay.
0: Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga hem binnenkort even goed luisteren. En er staat blijkbaar ook dingen op van St. Plaster en nog een paar andere hele vette bands.
1: Ah, nice. Dat zijn leuke dingetjes inderdaad. Ja, we zijn alweer in 2e uur beland. En zoals ik al beloofde, we gaan eventjes flink terug in de tijd. En dan hebben we het gewoon, ik zal even kijken, rond de eeuwwisseling.
0: Dat is alweer heel erg lang. Het stiekem de ene kant, als je eeuwwisseling zegt, het voelt een beetje dichtbij. Maar als je dan nagaat hoeveel jaar geleden
1: het is. Dit is totaal niet dichtbij.
0: Nee.
1: Dit is echt, dit is griezelig eigenlijk.
0: Ja.
1: Het is fucking 26,5 jaar geleden. Dat is echt bizar.
0: Toen was jij nog soort van jong en ik ook.
1: Ja, als het goed is wel inderdaad. Ja, en wat je toen heel veel rond zag lopen, dat waren hoodies van Sick of All, Biohazard en ook fucking veel van Rijkers. Een Duitse Eurocore band. En ik denk, ja, dan moet ik even wat meenemen. Het is Rijkers Forever and a Day.

0: Drift met Enemy Grounds. En daarmee bewijs je maar weer eventjes dat er gewoon onwijs veel lekkere muziek vanavond van onze oosterburen komt.
1: Zeker wel. Ja, nee, Drift, ik heb even gekeken, 2000, volgens mij. En dit cd'tje, dat lag hier in Zaandam gewoon bij de Free Record Shop.
0: Heel goed.
1: Super vet. Nee. En volgens mij een paar leden die zijn er wel met een nieuwe band bezig. Uit mijn hoofd zeg ik Prison Knife. En je hoort daarin wel, zeg maar, een beetje dezelfde invloeden. En het is gewoon rete strak en rete vet.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Zodra je ziet dat er wat uit is, laat het even weten.
1: Ja, nee, ik heb het volgens mij vorig jaar al ergens een keer meegenomen. Één nummertje. Maar dat gaan we zeker doen. En Hanne, we kwamen net ineens achter iets bijzonders van de volgende band. Namelijk dat die al sinds 2003 in België gevestigd zouden zijn.
0: Ja, en het erge is, we staan al sinds 1988.
1: Ja.
0: Het gaat om de band Integrity. En ja, dat is ook gewoon een van die bands die zo ontzettend veel invloed heeft gehad op met name het mengen van genres.
1: Yes.
0: Als er een band die verschillende genres echt oversteeg, mixte, van alles en nog wat ermee deden, dan zijn zij het wel.
1: Nee, klopt inderdaad. En het blijft gewoon fucking hard allemaal. En ze komen ook deze kant op. Ja, blijkbaar dus voor hun. Ik dacht even van, oh vet, ze komen deze kant op. Maar blijkbaar is dat gewoon echt een twee uur rijden nog niet eens.
0: Ja, vier uurtjes naar het noorden, toch? Want staan ze niet in het noorden?
1: Nee.
0: Oh, wacht even, ze staan in Baruj.
1: Dus dat is echt wel met anderhalf uur, dan kunnen ze daar al zijn. En volgens mij zelfs als ze boven in België wonen, dan is het met een half uurtje al gedaan.
0: Ja, nee, sorry. Ik haalde eventjes die show van Hatebreed even door de war.
1: Ah, past er ook goed bij, moet ik zeggen.
0: Ja, nou, het is een van de bands die Hatebreed heeft beïnvloedt. Dus ja, op zich.
1: Ja, dat kan zomaar. En daarna Behoed, Deze en Hades. En ook die staan in Baruj. Dus ze zijn weer lekker bezig daar in dat nieuwe pand. Ik hoop dat het pand ook overeind blijft. Want het zou toch een beetje zonde zijn anders. Maar dit is in ieder geval Integrity met System Overloaded. En daarna Hoed met Deze en Hades. En dat is zo fucking hard.

0: Ja, fucking hard hoots. Days in Hades. Oh, godsamme, wat mis ik hier gasten soms toch. Maar ook dus zijn beroeg 14 augustus. Dus wat ik al zei, ze zijn gewoon lekker bezig daar om dat nieuwe pand te testen.
1: Ja, nee, ik vind het echt super tof. Want ik herinner me van vroeger echt als gewoon een heerlijke gothic hall waar ik gewoon naar hele vette, duistere concerten kon gaan. Waar ik ook graag kwam.
0: Ik ben volgens mij echt maar een handjevol keren geweest. Wat ik vooral nog weet is dat ik daar naar Darkest Hour ben geweest. Was ik eerst naar de Efteling. Met vrienden. En op een gegeven moment, einde van de middag, zei ik... Hey, ik ga nu vandoor. Ik ga naar Baruch toe. Want ik ga naar Darkest Hour. En daar kom ik weer bekenden tegen. En met hun ben ik weer naar huis toe gereden achteraf. Dus dat was een bijzondere dag.
1: Ja, een bijzondere clash van werelden. Ga je vanuit de Efteling-deuntjes naar de zware tonen?
0: Ja, zeer zeker. Maar nice. Het was wel echt gigantisch vet. Dus ik ben nog niet in een nieuw pand geweest eigenlijk. Jij wel?
1: Nee, ik ook nog niet. Ik wil wel heel graag binnenkort een keer gaan. Al is het gewoon alleen eventjes om de sfeer te proeven en even te kijken hoe het er nu uitziet.
0: Ja, ze hebben een hele balkon volgens mij ook er overheen hangen. En het is allemaal gewoon wat logischer ingericht.
1: Okay.
0: En dat is denk ik wel fijn voor gewoon de hele beleving en alles. Dus,
1: volgens mij speelt een van onze vrienden daarover niet al te veel tijd, toch? Die we afgelopen week ook van de uitzending hebben gehoord.
0: Geen idee. Ik ben heel erg slecht met hints, hè?
1: Volgens mij was het Ilko, of is hij al geweest inmiddels?
0: Ook met Breakdown, dat hij daar zou staan. Oeh, dat is een hele goeie. Ik durf het je niet te zeggen.
1: Ik ga het later volgens mij. Misschien moet ik daar gewoon even naartoe. Dan weet ik in ieder geval hoe het nieuwe pand eruit ziet.
0: Ja, nee, dat sowieso. Laat het dan vooral eventjes weten. Ja, ik wil zelf ook gewoon binnen niet al te lange tijd wel even langs gaan.
1: Ja, en ik ben trouwens wel... Oh, dan gaan we straks denk ik in het volgende blokje erover hebben. Maar ik ben benieuwd of jij nog de komende maanden nog leuke dingen op de planning hebt. Maar
0: vast wel.
1: Maar volgens mij hebben we nu nog een paar hele lekkere gouden ouwe. Of tenminste, ik weet in ieder geval zeker dat de komende een lekkere gouden ouwe is. Want ook dat is weer eentje die heel erg in mijn hoofd sprong toen we het hadden over gouden ouwe's. Mm-hmm. En dat is ook weer eentje van de Punkorama CD's. En tot mijn schaamte is het ook weer van Punkorama 4.
0: Ook 4. Heb je wel andere Punkorama's?
1: Ik heb zeker. Ik zal ze binnenkort op de foto zetten allemaal bij elkaar.
0: Is helemaal goed inderdaad. Nee, en ook nog gewoon Nederlandse bodem.
1: Ja,
0: dus,
1: zeker.
0: En allebei trouwens. Want over welke heb jij het en over welke heb ik het?
1: Ik heb het over die eerste die begint met de eerste letter en eindigt met dezelfde letter als de eerste letter.
0: Ja, dus? Dat is?
1: Eye Against Eye?
0: Ja. En ik heb het over Maypole. Ook een band die ik vroeger fucking veel heb gezien. Super tof. En heel erg catchy. En die zat altijd een beetje tussen punk en hardcore in. Waardoor het gewoon een hartstikke lekkere mix was. En Eye Against Eye is gewoon lekker punk. En dat wil we gaan. Wil jij hem aankondigen?
1: Ja, yeah, is Maybe Tomorrow.
0: Misschien. Je weet het niet.
1: Dat is waar.

0: Ik heb het al heel lang niet meer gehoord, maar ik kan het nog gewoon allemaal meedoen.
1: En wat is bij jou bij een heleboel van die toffe bands, dat je gewoon echt nog tot het einde gewoon nog alles mee kan. En die kleine tikjes ook tussendoor even meedoen.
0: Ja, maar ik heb deze plaat, Burning in Water, Drowning in Flame, heb ik zoveel geluisterd toen. En ik heb ze ook mega vaak toen live gezien. Het was altijd gewoon goed. Dus nee, heel tof. Maple Family Now. Volgens mij echt een paar jaar geleden hebben ze nog ergens één showtje gedaan en daarna niks meer gedaan.
1: Stiekem toch wel een van die bands wel heel
0: veel. En met zoveel andere bands altijd samen gezien. Ik noem een On Fire die een soort van Iron Maiden hardcore maakte. Maar die ook heel veel bezig was. En nog een paar andere die je straks gaat horen trouwens. Dus nee, heel vet allemaal. Dus ik ben gewoon blij met altijd met het stukje wat we vorige keer al hadden. Diversion, 2 weken geleden. En nu gewoon eventjes weer terug in de tijd. Het is dat ik mijn cd-kast nog niet heb opengegooid om allemaal dingen in te laden.
1: Ik zal even van de week eventjes mijn cd-map en de auto eventjes erbij pakken. Maar ik vrees dat ik toch volgende week toch gewoon toch stiekem weer even een paar Punkorama dingen ga meenemen.
0: Ja, ik denk dat we er gewoon...

0: blokje er al gewoon iedere keer in moeten houden tijdens deze zomerspecials. Want dat is gewoon hartstikke lekker.
1: Dat lijkt me goed.
0: Want zo kwam ook weer een van mijn favoriete Engelse bands van vroeger langs. Die nog steeds gewoon bezig zijn. Knuckle Dust. En die heb ik ook meerdere keren in kleine barretjes gezien. En dat ging er altijd zo fucking goed op. Dus lekker mosje, dit is Damaged.

0: van Joris Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: op de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Dit is Kink Distortion.

0: begonnen, The Getaway. Ook zo'n gouden ouwe en ook Punkorama 4.
1: Echt? Gaan we nu iedere week een andere Punkorama behandelen?
0: Oh, mag het?
1: Van mij wel, drie.
0: Oeh, nou dat lijkt me een heel goed plan, man.
1: Helemaal goed. Dan ga ik dan vooral met 4 beginnen. Maar...
0: Ja, eigenlijk wel. Maar goed, dat is wel één van mijn favorieten, moet ik zeggen.
1: Dat blijkt.
0: Ja.
1: Dat blijkt heel erg. Mijn god.
0: Hé, maar ik had het net in het vorige blokje natuurlijk al aan jou gevraagd. Heb jij voor de komende weken nog toffe shows op de planning staan om überhaupt naartoe te gaan? Of festivals?
1: Festivals niet. En ja, weken of mag het ook maanden zijn? Want zo vaak heb ik niet meer wat eigenlijk stiekem.
0: Nee, maar voor deze zomer?
1: Voor de zomer heb ik eigenlijk niks meer vaststaan.
0: Ah,
1: saai, hè?
0: Ja, dat is

0: zijn.
1: Ja, I know, I know. Ik heb alleen volgende maand dat ik op een bruiloft moet draaien.
0: Op een bruiloft moet draaien?
1: Zeker wel.
0: Wacht even, is dat die ene die iets met zwanen te maken heeft?
1: Jazeker wel. Ja.
0: Nice.
1: Fucking veel zin in. Dus nee, dat ga ik samen met Roel doen. En ik had een showtje in de AFA staan. Alleen daar is een vakantie overheen gepland. Dus die heb ik vanmiddag weer vriendelijk voor bedankt.
0: Oh,
1: maar het was simpel plan en nek diep.
0: Oh.
1: Had wel leuk geweest.
0: Ja, dat zou heel erg leuk geweest zijn.
1: Ja. Dus dat is het eventjes. En voor de rest komen er de komende tijd hopelijk weer een paar shows zelf spelen.
0: Dat zou wel tof zijn.
1: Maar dat gaan we dan wel weer zien. Ja, we hebben het nog steeds over de gouden oude tijd van 25 plus jaar geleden.
0: En dan zal ik het in het volgende blokje wel over die van mij hebben.
1: Ja, sorry, want we hebben niet zo heel veel tijd meer inderdaad over voor de volgende. Want het kwam meteen met mij in mijn hoofd van oké, welke bands heb ik destijds zelf geboekt hier in de kade? En er kwam één band uit en dat is deels vanaf Texel.
0: Die, dat is best wel een eindje zwemmen.
1: Ja, die ik super vet vond. Die toen ook hebben gespeeld. Ik heb het over Deluge. Die hebben niet heel veel gedaan. Maar mijn god, wat was dit een ongelooflijk vette plaat. Dit is Pattern in Shadow.

0: een van de vette bands van destijds, Uppercut, Deathwish. Zo vaak live gezien, altijd een pleurisbende. Heerlijk. Maar Anne, heb jij nog wat in de planning staan voor de komende tijd?
1: Ja, zeker. Twee hele verschillende dingen.
0: Ja.
1: Een van de dingen, Brakrock, waar ik echt onwijs naar uitkijk. En waar ik eindelijk revanche ga nemen voor een band. Tenminste, niet voor een band. Maar waar ik revanche ga nemen op het feit dat ik die band iedere keer gemist heb.
0: Ah.
1: Dus ik hoop dat ze dit keer echt spelen. Ze staan ook nog op de kleinste No Barrier stage daar. Het gaat om Haywire. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn.
0: We gaan het merken.
1: Ja, zeker. Dus ik hoop echt na Brakrock eventjes een leuk verslagje ervan te kunnen doen.
0: Ja, ik mocht het niet jinxen.
1: Nee, dat zeker niet. Dat zou ik je ook niet in dank afnemen in dit geval. En de week erop ga ik naar Duitse Collectief 2, of tenminste de tweede dag ervan, in DB's.
0: Oh, nice. Wat staat daar allemaal? Ik heb een lijstje gezien met wat er... had ik het niet moeten vragen.
1: Ja, dat had je zeker wel mogen vragen. Het is alleen het stomme. Ik ga voor één band, omdat ik er heel erg benieuwd naar ben hoe dat gaat klinken. Omdat een van de vrijwilligers van Halp op de Staten met zijn band.
0: Oh.
1: En dat is Movicore. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het is helaas te lang om hier in de uitzending te kunnen spelen. Want de muziek is wel echt super vet.
0: Mm-hmm.
1: Alleen denk aan nummers van 6,5, 12 minuutjes. Och, dat soort dingen. Dus dat wordt hem eventjes niet. Mm-hmm. Maar ik ben heel erg benieuwd, want het is al heel erg lang geleden dat ik naar zo'n soort festival ben geweest.
0: Ja, snap ik.
1: En er staan onder andere Anglemoord, Terzijde Hoorde staat er ook.
0: Allebei heel vet.
1: Ja, Grey Aura staat er, Inaptitude staat er, Doodseskader staat er ook.
0: Nice.
1: Dus ik ben heel erg benieuwd. En ja, vooral Morgicore om te kijken hoe dat dan live gaat klinken.
0: Ja. Nee, check ook inderdaad Anglemoord. Die hebben volgens mij een paar maandjes geleden ook gedraaid.
1: Ja, klopt.
0: Beginnende band uit Rotterdam. Echt heel vet. En wat ook heel vet is, jij hebt ook even wat gezelligs ouds in de lijst gezet.
1: Ja, inderdaad. Dat is Born From Pain. En dat blijft altijd.
0: Nee,
1: wacht even. Die gaan we nu toch luisteren?
0: Nee, we gaan eerst lekker even Project doen.
1: Dan staat hij verkeerd om in de lijst.
0: Serieus?

0: Nirvana was Born From Pain met... Zo zeg ik wel goed. Ja, Immortality was dit.
1: Ja.
0: En daarvoor hoorde je Negative Approach met Ready to Fight. En ja, Jelle had het eventjes een beetje lekker voor me neergezet.
1: Ja, want, ik had één dingetje vergeten te veranderen. Namelijk prep sheet en volgorde. want dat laatste momentje had ik nog even wat omgegooid. Dus ja. Excuus daarvoor.
0: Geen probleem, maar ik was even koffies.
1: Dat was helemaal van jou, Brico's.
0: Ja, dat zeker, maar sowieso heel erg tof. En bij Born From Pain hoorde je wellicht een iets andere stem dan dat je nu zal horen als je Born From Pain live gaat zien. Totaal ander stemgeluid is het, maar ik vind het beide echt heel erg tof.
1: Ja, zeker. Dit was namelijk Born From Pain anno 2000. Ja, 26 jaar geleden. Met een eerste plaats.
0: Moet je het weer even zo erg invrijven?
1: Ja, zeker wel. Zeker wel.
0: Oh, dat doet gewoon pijn.
1: Nee, ergens ben ik ook wel benieuwd. Hoe oud onze luisteraars toen waren. En dat mag ook in de min zijn.
0: Mag in de... Oh, ja, maar dan ga ik me helemaal oud voelen.
1: Ja, we zijn ook een beetje oud, hè?
0: Een heel klein beetje maar.
1: Waarom? En dit is gewoon ook... Zie je het als een soort van muzikale opvoeding?
0: Ja, dat sowieso. Ik ben wat dat betreft echt heel erg benieuwd hoe lang het gaat duren voordat ik mijn neefje en nichtje echt kan indoctrineren met lekkere muziek.
1: Dat kan nu al in principe. Maar wat ik dus wel vet vind, Born From Pain was dus in 2000 al bezig en ze zijn nu nog bezig. Ja. En hetzelfde geldt voor de volgende band. Ja, als we het dan over oude Nederlandse bands hebben die nog steeds bezig zijn en gewoon nog steeds top of the bill staan, kan No Turning Back natuurlijk niet uitblijven. En laten die nou een heel lekker, heel kort nummer hebben.
0: En hoe kort is kort?
1: Hoe kort is kort? 35 seconden.
0: Oeh, nou dat is.
1: En je krijgt gewoon een heel scala aan verschillende dingetjes doorheen. Hè? Dus alleen maar lekker. En ja, over een heel scala van verschillende dingetjes. Daarna Botch.
0: Heel erg lekker.
1: Heerlijk. Japan, ja, met een
0: Ik dacht net even dat Jelle verkeerd aan de lijst had gezet.
1: Nee, helaas. Toch niet. Wees, never give up, no turning back.

0: Ja, dat was Botch met Japan. En dat is een van die bands die gewoon elk moment in het nummer... het voelt zo tegenstrijdig, maar door er zo weer lekker kloppend.
1: Ik vind het heerlijk. Probeer het jezelf na te spelen. Dat is echt gewoon... Ik heb het geprobeerd met meerdere riffs. En alles bij elkaar, dat gaat niet. Dat werkt
0: gewoon
1: niet.
0: Snap ik. Het is ook echt een bijzondere samenraap aan snelheden en variaties en alles wat erin gooien. It tickles my brain.
1: Dat zeer zeker, dat zeer zeker. Ik ben heel blij met deze EP. En die moet ik nog steeds een keertje op 10 inch zien te vinden.
0: Oeh, als ik ergens een keertje tegenkom, laat ik het weten.
1: Ze hadden het bij... ik zie ze voor me. Nee.
0: Nou, je moet er maar even over nadenken. Ik hoor het zo meteen na de uitzending wel van je. En we zijn inderdaad daarmee wel echt al aan het einde van de uitzending van vandaag gekomen. En het is bizar snel gegaan vandaag.
1: Ja, zeker. Maar ik vind het wel heel lekker om eventjes terug in vroeger te gaan. En dat doen we met het laatste nummer ook. Tof. Dank sowieso weer aan Studio Jotham en Remy en Theo dat we hier mochten opnemen.
0: Echt heel fijn inderdaad.
1: Ja, jou ook weer bedankt, Hanne.
0: Heel graag gedaan. En jullie ook natuurlijk weer.
1: Ja, heel graag gedaan natuurlijk. En nog even één klassiekertje van weet ik hoe lang geleden. Namelijk The Butcher, een Nederlandse band. Ze zijn een beetje trashy, een beetje punk, een beetje hardcore.
0: Vooral gewoon, alles wat we vandaag geluisterd hebben.
1: Ja, zo'n beetje wel. En vooral gewoon hartstikke lol altijd live. Dit is Goodbye for the Night.

0: Kink.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand... bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA,

0: Deals bij Bol.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
3: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in het noorden van Limburg is zo groot als ruim 30 voetbalvelden en die wordt steeds groter door de wind. Mensen in de buurt van Vendrai hebben een NL-alert gekregen om uit de rook te blijven. Eerder werd ook al een camping met zo'n 300 mensen geëvacueerd. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen. Een man uit Bergen-op-Zoom zou hebben geprobeerd naar Afghanistan te gaan om zich aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Hij zou contact hebben gehad met mensen die terroristische aanslagen plannen. Toen dat werd ontdekt is hij donderdag meteen opgepakt nog voor hij kon vertrekken. Hij blijft voorlopig nog vastzitten. Het is nog altijd een raadsel wie er achter de geheimzinnige flyers zit die zijn uitgedeeld tijdens de botenparade op de Pride in Amsterdam. Politieonderzoek is nog bezig. In de flyers wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdadigers zouden zijn. Er staat ook een nagemaakt logo van de gemeente op. En boeren die vorige week meededen aan de blokkade van de A35 bij Almelo horen daar waarschijnlijk niks meer van. De politie kan ze geen boete opleggen, want de boeren hadden de kentekens van hun tractoren afgeplakt. Wat trouwens ook niet mag. Ze protesteerden met de blokkade tegen het stikstofbeleid. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en vannacht kan het op sommige plekken onweren. Morgen minder zon dan vandaag. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: King Distortion. 2 3

0: alle dames vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
5: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De natuurbrand in het noorden van Limburg lijkt maar groter en groter te worden. Dat komt vooral door de wind. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen en er zijn ook tientallen brandweerwagens bezig. Mensen in dorpen ten noordoosten van Venray kunnen last krijgen van de rook. Ze zijn daarom gewaarschuwd met een NL-alert. Boeren in Zeeland zijn op de vingers getikt. Vanwege de lange droogte mogen ze sinds kort geen water oppompen uit sloten, kreken en vijvers. Maar lang niet alle boeren houden zich eraan, meldt Omroep Zeeland. Het waterschap heeft een stevig gesprek met ze gevoerd. Of er boetes zijn uitgedeeld, is niet bekend. Het leger in Roemenië heeft de loop van de Donau veranderd door rotsen op te blazen. 2 kerncentrales worden normaal gekoeld met water uit de Donau, maar die staat zo laag dat het voor eentje niet meer kon. Die is stilgelegd. Het ingreep moet voorkomen worden dat de andere kerncentrale ook dicht moet en het lijkt te werken. En Lorena Wiebes is de gele trui kwijt in de Tour de France voor vrouwen. De Noorse Sigrid Hauxet won voor het eerst in haar carrière een etappe en start morgen in het geel. De bolletjestrui is wel voor de Nederlandse, namelijk Puk Pietersen. Ze was vandaag op 2 beklimmingen als eerste boven en op een andere berg was ze tweede. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nation. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn zorgen over 20.000 asielkinderen in opvangcentra die straks maandenlang geen gezondheidszorg krijgen, meldt NRC. Vanaf oktober ligt de zorg niet meer in handen van jeugdartsen van de GGD. Opvangorganisatie COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat begint pas volgend jaar zomer. Het blussen van de grote natuurbrand bij Venray in Noord-Limburg duurt nog tot zeker diep in de nacht. Het vuur is lastig onder controle te krijgen. Een vijfde van het natuurgebied is al verbrand. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen. Vanwege de brandrijder tussen Venray en Nijmegen de hele avond geen treinen. Amerika is in de ban van een grote diarree-uitbraak en daar zijn nu voor het eerst doden bij gevallen. 2 mensen die besmet raakten met een darmparasiet zijn overleden. Ze waren door andere gezondheidsproblemen al verzwakt. De uitbraak in tientallen Amerikaanse staten zou te maken hebben met besmette ijsbergsla. En EU-ambassadeurs hebben vandaag met elkaar gesproken over de situatie in Ceuta, het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit. Tienduizenden migranten braken daar vorige week door de hekken in de hoop op een beter leven. Europa wil vooral zeker weten dat de meeste mensen weer zijn teruggekeerd. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

lifeless lump. They drop down one by one.

0: switch nu naar Ziggo en scoor een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht...

0: eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: Bank.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Op zeker twee plekken hebben stukken duin in brand gestaan. In Overveen in Noord-Holland werd voor de zekerheid een deel van een camping ontruimd. Ook op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee was een duinbrand. Allebei de branden zijn onder controle. Dat geldt nog niet voor de grote natuurbrand bij Venraai in Noord-Limburg. Door de lange droogte gaat het steeds slechter met de dijken op Terschelling. Friese Waterschap vraagt zich af of ze nog wel stevig genoeg zijn. En daarom worden de zeedijken volgens de NOS extra gecontroleerd op scheuren. Die kunnen door de droogte groter worden. Ook mogen schapen er voorlopig niet meer op grazen. 20.000 asielkinderen dreigen volgens de NRC straks maandenlang geen medische zorg te krijgen. Jeugdartsen van de GGD stoppen daar in oktober mee. Het COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat gaat pas aan de slag in juni volgend jaar. Het COA gaat nu vragen of het wat eerder kan. En een man uit Wales is veroordeeld omdat hij het lichaam van zijn overleden moeder had verstopt. Hij bewaarde het in zijn vriezer tot hij er bijna 3 jaar werd betrapt. De man heeft de dood van zijn bejaarde moeder niet gemeld om te kunnen blijven profiteren van haar uitkeringen. Hij krijgt ruim 2 jaar cel. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Alle dames, vliegersvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Op zeker twee plekken hebben stukken duin in brand gestaan. In Overveen in Noord-Holland werd voor de zekerheid een deel van een camping ontruimd. Ook op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee was een duinbrand. Allebei de branden zijn onder controle. Dat geldt nog niet voor de grote natuurbrand bij Venraai in Noord-Limburg. Door de lange droogte gaat het steeds slechter met de dijken op Terschelling. Friese Waterschap vraagt zich af of ze nog wel stevig genoeg zijn. En daarom worden de zeedijken volgens de NOS extra gecontroleerd op scheuren. Die kunnen door de droogte groter worden. Ook mogen schapen er voorlopig niet meer op grazen. 20.000 asielkinderen dreigen volgens de NRC straks maandenlang geen medische zorg te krijgen. Jeugdartsen van de GGD stoppen daar in oktober mee. Het COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat gaat pas aan de slag in juni volgend jaar. Het COA gaat nu vragen of het wat eerder kan. En een man uit Wales is veroordeeld omdat hij het lichaam van zijn overleden moeder had verstopt. Hij bewaarde het in zijn vriezer tot hij er bijna 3 jaar werd betrapt. De man heeft de dood van zijn bejaarde moeder niet gemeld om te kunnen blijven profiteren van haar uitkeringen. Hij krijgt ruim 2 jaar cel. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het aanbieding.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het van weer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het noorden van Limburg breidt zich niet echt meer uit, zegt de veiligheidsregio. Dat komt onder meer doordat de wind is gaan liggen. Wel wordt benadrukt dat de brand nog niet onder controle is. In de daarbijgelegen Venray zou morgenavond een vuurwerkshow worden gehouden. Die gaat vanwege de droogte niet meer door. Ook in de duinen van Overveen in Noord-Holland en Goedereden in Zuid-Holland waren vandaag natuurbranden, maar die zijn inmiddels geblust. In Overveen moest de camping voor een deel worden ontruimd, maar die mensen mochten eerder op de avond alweer terug. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt de Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als dat Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. En morgen staat in de Tour de France voor vrouwen een tijdrit gepland en er zal worden gecontroleerd op een bijzondere vorm van doping. Een controleur van de wielerbond checkt of de wielrensters niet stiekem met een opgevulde BH fietsen, melden verschillende media. Wielrensters met grotere borsten zouden aerodynamischer zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een echte plaknacht, op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Morgen veel zon en 28 tot 33 graden, later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
1: Keihard in de ochtend.
0: Keihard in de ochtend op King Distortion.